0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sky.
1: Het nieuws van 6 uur.
0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic! I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang en in de regio resulteert zich dat in meerdere files van ongeveer 10 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knopend Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 5 minuten, 3 kilometer. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. In de regio zijn weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk in de Heinenoordtunnel, de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Vanaf Numansdorp een file van een uur. De weg is er weer vrij, maar het wil maar langzaam oplossen. Omrijden kan over de Moerdijkbrug. Volgt dan de A59 en de A16. Verder een paar andere files, dat zijn allemaal dagelijkse oponthoudplekken. De A2 naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Hintrum en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten. En ook de A17, Roosendaal-Dordrecht staat erbij. Voor knooppunt Klaverpolder, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
5: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
4: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
6: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
4: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt in de regio best wel druk. Het is onder andere aanpoot op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en knooppunt Klaverpolder. Komt er een eerder ongeluk op de A29, heel veel mensen rijden om. Op de A50 naar Os is het ook druk tussen Valburg en Ravenstein. 13 kilometer en ongeveer 20 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven een file voor Someren. 10 minuten nu, er is een ongeluk gebeurd en 1 rijstrook is dicht. Daar is het nu dus 10 minuten, maar het kan nog wel eens op gaan lopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
9: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
8: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
9: Duur?
8: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
10: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
11: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
12: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
11: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en in de regio is nog onverminderd druk. Er staat 200 kilometer. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een flinke duit in het zakje met 14 kilometer. 20 minuten vertraging voor knooppunt Leenderheide. Elders op de A2 ook nog drukte richting Den Bosch voor Zaltbommel. 6 kilometer en een kwartier extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 25 minuten over 15 kilometer. En op de A17 naar Dordrecht nog altijd file voor knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer en 20 minuten. Eerder was de A17 onderdeel van een omleidingsroute na een ongeluk op de A29, maar de weg is weer helemaal vrij en omrijden is niet meer nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt.
3: Dit is deze hele

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
4: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
3: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog, het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt inmiddels achter ons, maar in de regio blijft het nog wel druk. Er staan nog meerdere files. Wat wel opvalt is dat er geen bijzonderheden zijn. Het is alleen nog maar dagelijkse drukte. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht het geval. Tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer en 20 minuten. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het nog file rijden. Tussen Breda en Dordrecht 20 minuten over ongeveer 14 kilometer. De A27 is ook onverminderd druk. Richting Gorkum tussen Hoijpolder en Gorkum zelf. 12 kilometer, 20 minuten ook. En tot slot nog even naar de A59 Os Den Bosch. Tussen Os en Kruisstraat 9 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9, lokaal 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27, lokaal 28 graden. Dus opnieuw een zomerse dag.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van deze ochtendspits. In de regio nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 kilometer en 20 minuten. De langste file van de regio. De A27 dan nog Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer een kwartiertje. En op de A59 is het druk in beide richtingen voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Het varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, maar in de regio zijn er toch nog wel wat dagelijkse files te melden. Allereerst de A2 naar Den Bosch, voor Zaltbommel 10 minuten extra. Ook de A17 Roosendaal-Dordrecht, nog wat te drukte tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder, 2 kilometer, 10 minuten. En op de A58 naar Tilburg, file vanaf knooppunt Galder tot aan knooppunt Sint-Annabos, 5 minuten en 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag?
4: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
9: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
10: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse economie is het afgelopen jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van Nederland, meldt het CBS vandaag. Stichting Het Limburgs Landschap komt met het Limburgs Natuurfonds, waarbij iedereen zelf een stukje natuur kan kopen. Voor een bedrag van €7,50 koopt het fonds dan 1 vierkante meter natuurgebied. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Creed High. Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 en lokaal 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27, lokaal 28 graden. Dus opnieuw een zomerse dag.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond wordt tegenwoordig rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden geeft de gemeente niet, blijkt uit vragen in de Roermondse Raad. De politie heeft beelden gedeeld van 3 jongeren die begin maart wethouder Stijn Kropman van Landgraaf hebben bedreigd. De wethouder was op dat moment campagne aan het voeren toen de jongeren op hen afkwamen. Ze gooiden onder meer met een steen en ook werd er een mes getrokken. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
10: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
11: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
12: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.
1: Omroep Venray tipt.
2: Dit is deze hele...

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinksbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: just go across the street to the park right here. Wait, hold up. My cell phone breaking. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what?
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren er flinke zonnige perioden. Het is uiteraard droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 24 graden. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanmiddag verandert er weinig aan dit beeld. Er zijn zonnige perioden, het blijft de hele middag droog. En de wind blijft zwak af en toe matig waaien uit de noordelijke richting. We komen uiteindelijk uit op zo'n 27, mogelijk 28 graden als maximumtemperatuur.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke. En die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam... Mam, luister je wel?
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1... 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in zuidelijke richting bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daardoor flinke files richting Maastricht. Het kabinet wil de gevolgen van het zogenaamde stapelen van zorgwekkende stoffen rond Gemmelot onderzoeken. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Dan gaat het om de gevolgen van combinaties van stoffen. Afzonderlijk zijn de waardes van schadelijke stoffen binnen de wettelijke grenzen, maar wat gebeurt er als die stoffen gecombineerd worden en daarmee gestapeld? Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek geen verband tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de aanwezigheid van Gemmelot, maar over de gevolgen van het stapelen is nog te weinig bekend. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de pandemie. Limburg werd zwaar getroffen, vooral in het begin. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
1: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
0: Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond reist in een beveiligde dienstauto. Dat gebeurt op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als algemene reden wordt gegeven dat burgemeesters steeds vaker worden geconfronteerd met agressie, intimidatie en bedreigingen. Of een specifieke bedreiging een rol speelt richting Hoogtanders is niet uitgelegd. En de politie heeft beelden gedeeld van de jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde begin maart. Het slachtoffer was CDA-wethouder Stijn Kropman. Een van de jongeren had volgens de wethouder een mes. Kropman was 's avonds campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
2: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De korte dagelijkse files al in onze regio, ruim 100 kilometer bij elkaar. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan gaan we naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Altijd nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging ook voor het verkeer inmiddels op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Een 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl. aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizege. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden. En morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land die staan op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom Zuid over 7 kilometer. A27 Utrecht-Breda, kwartier vertraging bij Werkendam. Kwartier extra heb je ook nodig op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En de N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt.
3: Dit is deze hele

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Helenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
0: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 260 kilometer file bij elkaar, maar heel weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel staat de kop van 19 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kwartiertje extra ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bosch. Blankhoef. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar is aangehouden op verdenking van het verspreiden van AI-porno. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij haalde foto's van vrouwen van sociale media, bewerkte die met AI zodat het pornografische foto's werden en verspreidde die daarna op een porno-site. Dat zou ook zijn gebeurd met foto's van minderjarige meisjes. BNN-VARA-programma Boos spoorde de verdachte op. In de meest recente uitzending interviewde presentator Tim Hofman de Heerlenaar die daarin Kevin wordt genoemd.
1: Dat toch inderdaad deepfake, diepnoets waren gespreid. Mensen hadden daar.
2: Wat heb jij gedaan?
1: Ja, heb ik ook bij de politie aangegeven.
2: Ja.
1: Met de politie ook samen toen gezorgd dat in ieder geval alles weg was. En daar heb ik ook gezegd dat ik daar veel spijt van heb. En verantwoording toen destijds voor afgelegd. En ik,
2: Je bent ermee doorgegaan?
1: Nee, ik ben er niet
2: Kevin,
1: mee doorgegaan.
2: Kevin?
1: Nee.
0: De man werd in 2025 al een keer gearresteerd om dezelfde reden. In Blerik is brand ontstaan bij afvalverwerker Renewi. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Verschillende wegen werden afgezet, maar zijn inmiddels weer vrij. Er zijn geen berichten over gewonden. Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in zuidelijke richting bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daardoor flinke files richting Maastricht. En morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep, tijdens de pandemie. Limburg werd zwaar getroffen, vooral in het begin. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
3: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. 250 kilometer file bij elkaar, maar gelukkig niet al te veel bijzonderheden. Wel 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 11 kilometer file vanaf Culemborg. Duurt er ook 20 minuten langer over. Kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. Kwartiertje op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Langzaam rijden tussen Son en Breugel en Veghel-Noord. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A58 dicht vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Ierseke. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Elke dag, ook voor jou, Omroep Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file staat er nog bij elkaar, maar gelukkig weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, kwartier vertraging bij knooppunt Empel. 20 minuten op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met dik 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Berkendam. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof de kop van 12 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 7 kilometer. Half uur vertraging, want daar blokkeert een kapotte vrachtauto de rechte rijstrook. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nog eens 7 kilometer met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

bekeken. Welkom bij het programma Florisant, na het klokje van 6. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en mijn naam is Johan de Galouw.

Dat waren de Venger Boys met Paraditas. En dat is natuurlijk een leuk nummer, vooral met dit mooie weer. En dat past er natuurlijk heel goed bij. Nu gaan we verder met Nick Nicolai met Slaap ik straks bij jou?

Dat was Peter Nicolai. En de vorige week hadden we een programma dat ging over de peelspeulers. Heeft mijn collega Kasper gemaakt samen met Hilke Poot en de cameraman. We hopen dat jullie het allemaal een mooie uitzending vonden. Nu gaan we verder met Peter Lahave.

Dat was Moe met Als jij maar bij me bent. Ik was laatst bij mijn ouders op bezoek en toen zei mijn vader, draai eens een keer een nummer van Bruce Springsteen. Nou, dat wil ik wel doen. Hier is Bruce Springsteen met The Rising.

Ja, dat was natuurlijk een wijnjaar met de Beunaars. En wat is Florizant? Florizant is een programma door en voor mensen met mogelijkheden. En wij geven informatie aan onze doelgroep. Zoals jullie de vorige week hebben gehoord, hadden wij natuurlijk informatie over de pilspeulers. En de volgende nummer wat we gaan draaien is van de Broeders Co. En dat is Knallen op mijn Fatbike. Ja, en daar hebben we

Dat was natuurlijk Mark Borsato met De Bestemming. Nu gaan we verder met een heel vrolijk nummer. Dat zijn de Double DJ's met Viva. En dat past natuurlijk bij dit heerlijke weer wat er nou natuurlijk is. Geniet er maar lekker van. Hier zijn de Double DJ's.

0: ook actief op Facebook? Word dan snel lid van Omroep Venray. En je krijgt automatisch de leukste nieuwtjes te weten over de radiozender van de regio. Kijk op facebook.nl/omroepvenray en meld je aan.
1: Natuurlijk heeft Omroep Venray ook Facebook en het programma Florissant natuurlijk ook. Nu gaan we verder met Marleen Rutte, mogen het voor altijd zomaar zien. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal. Of ja, lente is natuurlijk ook al genoeg. Maar ja, de zomer is natuurlijk heerlijk. Hier is Marleen Rutte.

even geluisterd naar Calvin Knoop met Niet Serieus. En daarvoor naar Chris Cross Amsterdam met Zomer in mijn bol. Nu gaan we verder met een mooi nummer van het eerste rondje van Rob.

Dat was Rob van der Bogaert, het eerste rondje. En als ik nu naar het schermpje kijk, dan gaat het al tegen 7 uur. En dat betekent weer het einde van het programma Florissant. Ik hoop dat jullie met heel veel plezier geluisterd hebben. Ik heb het in ieder geval weer met veel plezier gedaan. Nu gaan we nog even verder met Pascal Redekker. Dan krijgen we nog een leuk nummer van Gerard Joling. En dan nog de heerlijke instrumentale De Innsbroeker. Na dit programma kunnen jullie nog luisteren naar het programma Volksmuziek met Zoom met Rob Klaasens. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en hoi hoor.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En van verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl. Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
7: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
6: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zit de avondspits er bijna op. Nog 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda rijdt het langzaam nog over 10 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Kost je een kwartiertje extra. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best de kop van 13 kilometer file. Je komt vanaf Moergestel in de file. En 10 minuten vertraging op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij Afrit Bergeijk 4 kilometer file tot aan de grens met België. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

En welkom weer bij een nieuwe aflevering van Volksmuziek, het Volksmuziekprogramma van Ongevaar Draaien, aflevering 1424. We zijn begonnen in Zwitserland met de blaaskapelle Simmerinka, met de Tiroler Spatzen Medley nummer 2. En natuurlijk gaat er weer mooie blaasmuziek komen, mooie volkstumelige klanken komen. In het eerste en in het tweede uur zullen we een interview gaan houden. In het eerste uur met Nomi Sterren, want zij heeft wat nieuws te vertellen. En dat zullen we ook gaan doen in het moment van de agenda. En in het tweede uur zal de powerboom aanschuiven hier in de studio in Van Aai. Maar tot die tijd gaan we luisteren naar onder andere de Limburgse Boerenblaaskapel en de Bummerwaldkapel als Stalus Monats. Maar hier is eerst uitgenodigd de Limburgse Boerenblaaskapel met de titel de AH Polka.

De Böhmerwaldkapelle uitschinnen als Stadsmonaats. En dat was de titel, een hertenmuzikant. We gaan natuurlijk verder met de uitzending en het gaan we doen richting het gedeelte wat afkomstig is. Meerendeels ofwel allebei uit Oostenrijk. Die Imbachtaler aus der Spingau, Gemma uit Radifan en die Haffendorfer lieben Kellnerin. Dat zijn de twee titels die je gaat beluisteren en zometeen een mooi gedeelte in het Böhmische momentje, maar dat zometeen.

Hafendorfer. En ja, we zijn alweer aangekomen bij het Bumish-momentje. Het Bumish-momentje dat zal vandaag ingevuld worden door Muziekkapelle Kleiner Odewald Altemühle. Ja, en dat staat natuurlijk allemaal onder leiding van Dennis Neuswittel. En Dennis heeft ook een ander orkest nog onder zijn hoede, waarmee dat hij volgende week ook zal gaan musiceren tijdens de zesde editie van Blechlawine. Want zij zijn de nieuwe regerend Grand Prix der blaasmuziek winnaar. En dat is Dennis Neuswittel, zijn muzikanten. Maar daarlangs heeft hij nog een tweede orkest, en dat is dit orkest waardoor ik hem ook heb leren kennen. En van dit orkest hebben we ook meerdere cd's. En ik kan nu eventjes niet zeggen of dat van welke cd afkomt. Maar we hebben een drietal nummers uitgezocht van het orkest, wat genaamd is Muziekkapelle Kleiner Odewald Altemühle. En ja, de titels zullen klinken: Blecherovka, een mooie polka, de Wachtelpolka, en zo klinkt die Heimat en nette polka. Veel plezier met het Bumisch momentje en zometeen de agenda, met daarin extra aandacht voor Nomi Sterren, die aanstaand weekend ergens te zien is.

0: Dat was muziekkapelle Odewald Altemeulen onder leiding van Dennis Neusbüttel. En Dennis, ja, die zullen we het aanstaande volgende week live gaan horen in Oostenrijk. Maar over live gesproken. En dan zeg ik van harte welkom tegen Nomi Stern. Nomi, van harte welkom in de uitzending.
1: Hallo Rob.
0: Ja, Nomi, ik heb jou een extra plekje gegeven in de uitzending. Want in de agenda, ja, er gaat iets moois gebeuren het aanstaande weekend met jou, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Dit weekend staat zeker wat moois op de planning.
0: Ja, want een paar weken geleden ontplofte jouw social media.
1: Dat klopt, ja. Toen heb ik bekendgemaakt dat ik deze zomer mee ga doen met de zomerparade van Immer Wieder Sonntag. En sindsdien is het inderdaad een beetje ontploft.
0: Ja, want hoe ben je daar tot in aanraking gekomen?
1: Die hebben een oproep geplaatst dat je als artiest kon aanmelden en dat je als voorwaarde een Duits liedje moest hebben. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik heb dat gedaan. Ik heb een nieuwe studio ingedoken, foto's gemaakt, eigenlijk alles wat je aan moest voldoen. Dat heb ik opgestuurd en een paar dagen daarna, dat was op 1 april, toen werd ik dus gebeld dat ik erbij zat. En ik heb eigenlijk dus mijn heel zit dat geleen bij elkaar gegild. Zo blij was ik. En sindsdien weet ik het al.
0: Ja, dan heb je zo'n stoute schoenen aangetrokken. En toen dacht je van, ik heb toch al verschillende Duitse nummers?
1: Dat klopt inderdaad. En toen heb ik met het liedje van Ich leb dir's neergeveld, die heb ik bij Hans Haas in de studio laten remasteren. En hij is nog niet uit, dus dat komt deze zomer nog. Mm-hmm. En dat liedje, dat gaat er worden.
0: Ja, dus aanstaande zondag dan gaat het gebeuren. De mensen die zondagmorgen al redelijk vroeg op zijn, waar en wat gaat er gebeuren en waar kunnen ze jou aan het werk zien?
1: Dat is om 10:00 morgens bij de ARD. En dat is de eerste uitzending en dat staat in het teken van de voorstelling. Dus dan worden alle kandidaten worden dan voorgesteld. En ik zit in het tweede blok, dus dat betekent dat mijn optreden vanaf juli is. Dus ik mag nog een keer daarheen. En dus dan is het optreden, maar deze zondag word ik ook al in beeld gebracht en gaan ze een kort verhaaltje over me doen. Dus dat is allemaal heel spannend. Ook allemaal leuke repetities en fotoshoots op de planning komende dagen. Dus allemaal heel, heel bijzonder wat op me afkomt.
0: En wat voor andere grote namen gaan er mee doen? Kun je dat al vertellen of is dat echt strikt? In ieder geval, jij bent in ieder geval de enige Limburgse.
1: Ja, ik ben wel inderdaad de enige Nederlandse ook. En de rest is allemaal uit Duitsland en Oostenrijk. Dus ik mag de eer van Limburg meedragen.
0: Ja, hoe heb je dit al ervaren? En wat ga je er over een aantal maanden van merken, denk je? Wat gaat er verder op je afkomen?
1: Ja, ik heb tot nu toe al hele leuke en bijzondere dingen mogen meemaken. Ik heb een krant hebben gestaan. Deze week stond ik met 3 pagina's in de Limburg. Ik kon het gewoon niet geloven. En ik denk, wat op me af gaat komen. Ik hoop natuurlijk dat ik, als het optreden zover is, dat ik misschien nog een keer mag komen. Dat ik genoeg stemmen zou krijgen. En ik denk het... verhaal op zich dat al een hele mooie ervaring is en dat ik daar gewoon heel erg mag van genieten en dat ik wat bekendheid in Duitsland ga krijgen daarmee.
0: Ja, zeker op zo'n korte termijn, want zo lang ben je nog niet volledig bezig met zingen, heeft dat een flinke boost voor jou natuurlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, Nomi, ik zou zeggen heel veel succes de komende periode. En natuurlijk aanstaande zondag ook veel plezier met dat voorstellen tussen haakjes van wanneer, wat en hoe. En we houden social media in de gaten. En je weet nooit wanneer dat je misschien weer in die agenda komt. En je weet de weg naar verder uit te vinden. Dus dan komen we er gewoon een keertje op terug. En je bent van harte welkom en dat weet je. Dus Nomi, ik zou zeggen vanaf de eerste plaats heel veel succes. En natuurlijk, we treffen elkaar. Dankjewel.
1: Dankjewel voor je tijd, Rob.
0: Alsjeblieft. Ja, en dat wil zeggen dus dat je aanstaande zondag in de ochtend al kunt genieten van de mooie muziek van Nomi Stern als voorstel rondje bij Immer Wieder Sonntags. En dat zal dus een hele periode gaan duren op de zondagochtend. Wat is er nog meer te doen om het gebied van de activiteiten? Natuurlijk is dat natuurlijk op blaasmuziekgebied van alles en nog wat. En natuurlijk, kan ik wel stellen, is dat muziek onder de toren. En muziek onder de toren, dat vindt natuurlijk plaats bij Doc 6 aan Raadhuisstraat in Raadhuisplein in Panningen. Met aanstaande zaterdag een optreden van de Alender muzikanten uit Bakel, onder leiding van Jos van der Rijt. Dan ook op zaterdag, en dat vindt plaats vanaf een uur of twee, in Klaas Waal, het Kapellenfestival Hoekse Waard, met medewerking van Brabantse kapellen, onder andere wat te weten de Fustewalder muzikanten uit de Bokstel, uit Tilburg de Waldrum muzikanten, de Böhmische Freunde uit Gelderop, onder leiding van Bart Ketelaars, uit Beest de Egelenderkapel, de Lingen muzikanten, uit Roelevaarkveen de Aardbeienplukkers, onder leiding van Dennis van den Kamp, en ook onder leiding van de organiserende kapel natuurlijk, Egelenderkapel, die Alpenjeger, onder leiding van Alexander Rommers. En dit allemaal vindt plaats in PJ Muziekcentrum in Klaas Waal. Gratis toegang, dit heel festijn daar in Klaas Waal. Is dat nog niet genoeg, dan zou ik zeggen op zondag een terrasconcert van Blaasgebel, de Stalfreunde. En dat vindt plaats in Veldhoven bij Gasterie, de Dorpsgenot. Gratis entree daar. En dan, ja, en dan voor een x-aantal Nederlanders die al af aan het reizen zijn naar de zesde editie van Black Lemin 6.0. Een x-aantal mensen zijn dan al onderweg, maar op woensdag dan zal de bus gaan vertrekken richting de Waldfestplaats in Meijerhoven, waar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag een 40-tal orkesten op zullen gaan treden. En daar kunt u van gaan genieten als u erbij bent. Of op een andere manier, schrijf dan de agenda erbij. En we zullen eens even kijken of het nog de datum zal weten voor de volgende editie. En die zullen dan binnenkort ook al gemeld gaan worden in Volksmuziek met Swoon. Op 6 juni is er ook nog muziek onder de toren met seniorkest Regio Linnen en de Heldische Boeven. En dat vindt plaats natuurlijk bij Muziek onder de toren op zaterdag 6 juni vanaf de klok van 1:30. Zo zijn er nog meerdere optredens te vinden. En ik zou zeggen, kijk op www.polkenfest.nl. We gaan verder met de uitzending en dat gaan we doen met de gezellige klanken uit Tsjechië, onder andere, en het Oostenrijk van Moravanka, Toeveranka en BBB, die Burgerländer brengen blaasmuziek. Maar eerst is voor u Moravanka met Kevetska Polka.

De tweede keer in deze uitzending en voor de laatste keer deze maand als Stadesmonaats, als functionerend Stadesmonaats, Martin Diederen und die Böhmerwaldkapelle uit Schinnen met Ja, zo, ein Mädel, we do. Ja, en als ik me niet vergis, dan zullen ze binnenkort ook alweer ergens in de planning staan voor de komende weken. Gewoon normaal als artiest. En natuurlijk ook weer als een terugblik eind van het jaar. We gaan richting de klok van 8 uur en dat gaan we doen met mooie muziek. Project Intaler, Kromentenka Polka. Daarna de Kinsbach muzikanten met Meine Polka. Vervolgens dan een uptempo Prerovanka Polka. En Slavenitska zal gebracht gaan worden door Vindemia. En de klok van 8 uur, ja, die komt ook weer aardig in zicht. En die titel die zal ook gaan verhuizen naar volgende week. Maar we gaan er zo meteen uit met de mooie klanken van Slavenitska van Vindemia. Tot aan de klok van 8 uur kunt u dus genieten van gezellige blaasmuziek. Zometeen het tweede uur en daar gaan we mee beginnen na de klok van het nieuws van 8 uur met De Land, Tirol, die Troje. Veel plezier.

0: tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
4: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
3: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
5: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
3: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Klaasens.
1: En welkom terug bij het tweede uur van Volksmuziek, het Volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. En de gasten voor het tweede uur zijn ook aanwezig. Dus daar gaan we straks met zo over een klein ruim kwartier mee aan de slag. En dus horen wie, wat en hoe. Tot die tijd gaan we onder andere luisteren naar de wekelijkse plaat van Eels Mos uit zijn Egelander muzikanten. Eveneens wederom in de Mars, de astronautenmars. Maar eerst gaat u luisteren naar een orkest uit het noorden van het land. Of het westen van het land moet ik zeggen. Stapatska. De Paska Polka en de Kozakse Kova. En dat zijn een tweetal titels die gespeeld gaan worden door Zapatska uit het Westland. Ze staan onder leiding van Dennis van den Kamp, als ik me niet vergis. We gaan verder natuurlijk daarna naar de weekse plaats van Eels Mos. Gaat het blok vervolgen met Blechranka. En daarna zijn we bij u terug. Ik zou zeggen, geniet van de klanken die gaan.

0: Dat was Blagranka met Wohin Polka. Ja, en Wohin, ja, dat hadden we in het eerste uur al met Normy Stern. En met Normy Stern hebben we dan meteen een bruggetje ook naar een oud deelnemers van Wieder Zondags. Want ik zeg welkom tegen Powerboom, Niels en Jens.
1: Hoi.
0: Goeiedag. Of Jens en Niels, dat is mijn linkse vraag, hoe je dat maar wilt noemen. Maar ja, dat is een avontuur voor jullie ooit ook een keer hebben bewandeld, hè?
1: Klopt, ja. Ja, inderdaad, iemand Wieder Zondags is wel ja, een van onze hoogtepunten die we gehad hebben. En ja, dat is eigenlijk steeds, ja, ik denk wel beide, spreek ook voor Niels, dat wel vers in het geheugen. En ja,
2: absoluut.
1: Is wel gaat wat ze, ja, was wel trots op is, absoluut, 100%.
0: Want het is een avontuur dat ze niet willen missen? Is dat het de bucketlist?
2: Nee, ja, tuurlijk. Dat we het minste zien op tv, zeg maar. Dat is vaak maar een heel klein stukje. Alleen, voor zijn toen de donderdag afgereisd. Doe best wel het hele weekend natuurlijk. En ja, ik vond het persoonlijk, ja, goed tevredig. Voor met het hele team van Immer Wieder Zondags. Over gezellig gegeten in het Europapark. En zo terug zijn dan repetities en zo. Dus je leert elkaar ook anders kennen, zeg maar, als wie op tv de zin is. En dat, nogmaals, dat stukje tv, dat is gewoon, ja, een klein beetje van wat we zelf persoonlijk hebben metgemaakt.
0: Ja, ja, neem eens met een aantal jaren terug in de tijd toen alles begon.
1: Ja, neem eens met, ja, inderdaad, vrij jong allebei begonnen. Eigenlijk voor de gekkigheid, voor de carnaval in eigen dorp en vooral ook voor de school. Om gaat te doen, vind ik dat leuk of ja, kinderzittingen. Dus je gaat in eigen dorp en ja, VRD doen ook ja, gaat. En in dit geval, omdat ze van toes uit van ja, volksmuziek heels of volk gedraaid werden. Hoe dat snel het link of het bruggetje gelacht naar een ja, playback act van de Kloostertaler. En daarop eigenlijk, zeg maar, ja, deze die Noah's Carnaval, of ja, die liedjes deze dan. Ja, en daarop zijn we eigenlijk altijd een beetje verder gaan. Ook een beetje in die Duitsstalige muziek blijven hangen. Dus ieder jaar deed voor dat, of kwam je erbij, of doen we weer get nuits als playback act. Ja, totdat ze op een gegeven moment ouder zijn. En dan geef ze ook zelf liedjes maken. En dan geef ze op een gegeven moment een eigen instrument spelen. Of geef ze eigen kleding. En dan ontwikkelt zich dat, ja, wat eigenlijk als kind heel erg onschuldig, leuk en grappig is, ontwikkelt zich dat een eigen identiteit wat ze opbouwt. En ja, zo bouwt ze die identiteit steeds verder uit tot wat we eigenlijk nu zijn.
2: No,
1: en dat begint heel klein en heel leuk. En dat, ja, ze doen een uit de hand gelopen hobby. Ja.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, het kan natuurlijk allemaal nog
2: het
1: meer.
2: Maar ja, goed, toen is ook natuurlijk veel meer professioneler werd ze. Dat wil voor zichzelf, denk ik, wel meer professioneler werden en zo dan het playback in principe.
1: Ja, ze zo als kings zijn inderdaad. Ja, je wilt helemaal geen nuits. Ja, dan ben je op een gegeven moment ouder. En, ja, en zeker als er ook meer optredens bij je kreeg. Het beloof op een gegeven moment, beloof het niet in eigen dorp. Maar dat breidde zich ook goed als een soort
0: olievlek,
1: precies. Dus ja, zo is dat eigenlijk steeds verder gegaan. Van het gans grappig.
0: Maar het is allemaal begonnen met de vastlovende carnavalsperiode. Maar als ik dan jullie website bekijk, dan zat het toch ook diverse Oktoberfesten, want op een gegeven moment gaat het dan toch de bekendheid toch die goede kant op waar jullie naartoe willen.
2: Ja, in principe, wat doen we niet? Eigenlijk alles, alles aan.
1: Vooral de Oktoberfeest is dan gekomen omdat ze vernoemd de carnaval.
2: Ja, maar dat zijn gewoon periodes, daar is het gewoon, dat merken we dat toch gewoon steeds drukker is. Inderdaad, een Oktoberfeest carnaval. Maar goed, broodhof te doen vroeg regelmatig.
1: Eigenlijk alle schuttefiesten.
2: Schuttefiesten en een verjaardag. Maar goed, want die mensen jarig zijn en die houden echt van deze muziek. En ja, die willen dan zo gaan. Ja, goed. Dan krijg je zelf die boeking natuurlijk.
1: Ja, en Oktoberfeesten is dan ook nog, als ik daarop in mag vullen, de laatste jaren, of in ieder geval in die jaren dat VR dan optreden, steeds populairder geworden. Ja. Dus kijk, ik denk voor jaren terug, ik ben nu zelf 31, maar wie voor begoste, ja, Oktoberfeesten waren niet zo bekend. Ja, München en zo, dat houdt dan maar. Maar dat was hier gewoon een carnaval. En dan, Oktoberfeesten waren niet zo. En nu, als ik nu kijk, wie veel Oktoberfeesten dat er zien, dat is Ja, dat zijn al zoveel in Engeland en Limburg bij ons. Dus ja, dat werd ook steeds meer.
0: Ja, maar een Oktoberfest zonder die mooie partymelodie van jullie, die mag het feest niet ontbreken, hè?
2: Nee, die moet er gewoon altijd bij zitten tegenwoordig. Ja.
0: Hoe veranderen die samen? Want ja, die vogelwies die kent iedereen in blaasmuziekland. Maar verjaardag, wat kunnen de mensen verder van in die melodie zo meteen verwachten?
2: Nou ja, goed. Het is sowieso een iets modernere versie geworden dan inderdaad.
0: De bekend is
2: van de blaasmuziek. Daar hebben we zelf ook nog een van de Mountain Crew nog een stukje ingezet. Wat voor. Zelf mooi vongen. Dus ja, zo kreeg ze dan eigenlijk een beetje een medley.
1: Ja, een stukje van, hoe moet ik het zeggen, een stukje klompen dan zit erin in die zin. Dus.
2: Ja.
1: Ja, en zo kreeg ze eigenlijk een leuke, vlotte medley. En wat stimmung maakt, ja.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, de Vogelwiese Party Medley. Maar toch een aantal andere herkenbare nummers erin, Niels Jens. Want de Klompendans, stukje niet zoals we hem vooral herzen kennen, maar toch uit het andere repertoire, het Duits repertoire. Maar toch wel, die herkenning zit er toch in. Hè?
1: Ja, ja, klopt. En dat is vooral ja, dat stukje Klompendans, zal ik dan maar zeggen. Is vooral, dat deed het eigenlijk overal wel goed. Niet alleen bij ons, maar vooral ook als je het meer nodig is. En dan eigenlijk met een beetje zijn eigen ja, sausje eroverheen. Met de harmonica toch een beetje herkenbaar dat, wat bij ons past, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus niet zo echt zo dat Hollands steentje, maar toch meer wat ook bij de Vogelwiese past. Ja, een beetje het Oostenrijk steentje eroverheen. Ja.
0: Ja. Wat kunnen jullie vertellen over de accordeon die jullie spelen? Want, ja, je kunt wel eerbiedig zeggen accordeon, maar dan gaan jullie vloeken.
1: Nou, ja, goed vloeken. Het is inderdaad geen accordeon, wat wel heel vaak in de volksmond werd gebruikt. En dat is ook prima, ik bedoel. Maar het is inderdaad een steirische harmonica. En een steirische harmonica en accordeon, dat zijn wel twee nou ja, verschillende instrumenten. En in dit geval, ja, ik speel steirische harmonica. En dat is een beetje dat Oostenrijkse. Wat zijn Oostenrijk heel erg zus, diatonisch zou wel zeggen. Dat zijn een Duits of tracks twee verschillende klanken is. En bij accordeon kan het al dan niet zien dat ze van die witte pianotoetsen hebben. En een harmonica heeft meestal vier rieën, zeg maar, dus vier rieën onder elkaar. En hij heeft gewoon een hele andere klank, een hele andere klank, vaak ook, dat ligt ook een beetje aan de toonsoort die ze has. Ze kent ook niet gekker liedjes om of spelen met een dezelfde steirische harmonica. Dus dat is toch wel net een gaat ander instrument, maar wat voor mij veel ja, passender is, waar ik veel meer van hou, laat ik het zo zeggen. Een beetje dat Oostenrijks gevoel. Dus,
0: Jens, wat kunnen we daarop aanvullen? Want jullie zingen allebei.
2: Ja. Klopt.
0: Wat is jouw favoriete kant van het duo zien?
2: Ja goed, ik doe vooral het entertainen en het zingen, zeg maar. Ja goed, het entertainen vind ik dan gewoon heel leuk om te doen. En mensen dan zus dat jullie dan ook daarin mee gaan doen, dan is dat natuurlijk wel echt top.
1: Ik denk dat voor ons gewoon heel goed aanvullen, zeg maar, als broers zijn.
2: Ja, en, ja goed, we staan nu zo lang samen op de bühne, dus we hebben gewoon tegenwoordig aan één blik hebben we genoeg om elkaar te begrijpen. Dus dan vult het niet op voor het publiek. Maar we weten wel wat voor bedoelen, zeg maar.
1: Maar ik denk ook zelf, kijk, duo's hebben ze heel veel. Nee, en voor zijn in principe in die zin ook wel een duo. Alleen als je dan een harmonica erbij hebt of een instrument, egal wat voor instrument, dat heet vaak net gaat. Net gaat extra's en dat maakt het net vaak leuker om naar te kijken of
2: dat,
1: dat maakt het stukje entertainend past ik het meer bij. En ja, wie Niels ook zegt, we vullen ons dan heel goed aan. Dus ja, zo voor de machine staan on harmonica en dat hebben we ook, doen nog liedjes natuurlijk on steirische harmonica, maar dat geeft ook prima, maar dat met harmonica heet net op een of andere manier heet dat net gaat meer. En zeker in het Oostenrijkse is dat ja, een instrument wat door veel gebruikt werd. Dus,
2: ja, het is ook de show, hè.
1: Het is het complete
2: plaatje, hè. Het is zowel de muziek, hè, dus echt dat partygevoel. Het is de show, het is ja, eigenlijk het complete plaatje wat we door in ieder geval proberen neer te zetten. Dat doen we in ieder geval onze best voor, dus en ik denk dat gewoon heel goed werkt, wat we doen.
0: Dus jullie zijn nu al ruim 15 jaar, 20 jaar bezig? Samen? Plus minus?
2: Ja, wens het ook met zo, alles
1: nou ja, kijk, we zijn net in het begin zijn zien dus heel jong begonnen. En ik toevallig voor twee of drie weken terug zag ik nog foto's voorbij komen. Ja, echt wie van net begonnen worden met de kinderzitting. En dan kan ik wel te woord, joh, ver. Zal ik zo
2: millikomen? Ik was
1: zelfsgelovig.
2: Zo zijn voor ooit begonnen.
1: Kijk, en ik ben er nu 31, dus dan kan ik van nemen, dat zit voor best wel lang bezig. Maar anderzijds, als ze het inderdaad kijk, is, ja, dat is wat in het begin ook zei, dat is zo'n olievlek. Dus je kent ze wel als begincarrière, zal ik maar zeggen. Je kent ze niet vergeleken met wat van nu deunt. Dus ja, het is een beetje moeilijk te zeggen van wie lang zit je al bezig. Ja, telt ze het vanaf het begin. Ja, daar zijn we natuurlijk al behoorlijk het jaren bezig. Maar telt ze echt vanaf, dat voor echt een beetje boete de gemeente zijn gegaan, zeg maar, met optreden. Ja, dan zit ze misschien wel aan een jaar of 20. 23, ik ken het zo even niet.
0: Maar dan is het toch, buiten het dorp is er nog over de grens, hè?
1: Ja, dan tel ik echt alles mee. En dan, laat ik het zo zeggen, een eigen gemeente, dat is nog altijd leuk, dat worden meestal de kingerzettingen. En als je dan die boete in het dorp geeft, ja, dan telt ze ook echt boete, dan geeft ze ook echt naar Duitsland, en dan geeft ze ook naar België, bij ons in de buurt, de grensregio. Ja, en nog later zien dan eigenlijk de hele verdere optredens bijgekomen. Ook verder naar het Ruhrgebied in Duitsland in, maar ook anderzijds, zeg maar Eindhoven, maar ook richting Amsterdam en ook richting de Veluwe. Ja, dat overal
0: eigenlijk. Niet veel van eigens.
1: Ja, precies. Ja. Kijk, dan telt ze wel eigenlijk, ja, dat zie je niet te beginjaren geweest.
0: Dat nee, zeker niet. Maar, ja, we zijn elkaar stom toevallig op een gegeven moment op het spoor gekomen. Ja, via de Maurice natuurlijk, Maurice Michiels. Ja, ik ben hem via de voorgloeier heb ik hem leren kennen. Maar hij heeft eigenlijk ook wat betekend voor het nummer wat we zo meteen gaan laten horen, hè?
1: Klopt, inderdaad. We hebben ze een liedje, of de nummer, de sectie apothekerin, heb ze klaarstaan. En we zijn inderdaad ook in contact gekomen met Maurice. Maurice, omdat er Jozef uit hetzelfde dorp komt. En die zag toen ook van, hey jongens, ik kom uit Bochus. En vind je het niet leuk om eens een keer inderdaad bij alleen op te treden? En zo is dat eigenlijk, dat contact een beetje bleven ontstaan en op een gegeven moment voor met een eigen, of in ieder geval een nieuw nummer. En zeg Maurice, ja, is het niet leuk om door een Limburgs tekst op te schrijven? Dus dan Limburgstalig en het Duits, die woorden al. Prima, zeker, hartstikke leuk. En Maurice heeft zo zijn gedachten laten vallen en is er eigenlijk vrij snel een Limburgse tekst opgezet. En dat, ja, dat spreekt zeker voor ze. Uiteraard voor Limburg, of hier in het zuiden, spreekt dat natuurlijk hartstikke goed aan. Lekker vlotte tekst. En Maurice heeft er inderdaad zijn steentje aan bijgedragen. Ja.
0: Ja, we gaan er zo meteen naar luisteren. Ik zou zeggen vanaf deze plaats, dankjewel voor de komst van Vanarai naar het hoge noorden van de provincie. Want jullie zitten daar lekker in het diepe zuiden.
1: Oh, ja.
0: Om zo maar even lekker te overdrijven. Maar ik hoop dat jullie dit weer zeker ambieerd hebben om te zeggen van, dit is zeker leuk om ook eens een keer deze regio op te komen. Zeker, en je weet nooit wat er uitkomt uit zo'n interview. Maar de informatie, hoe kunnen ze jullie vinden?
1: Uiteraard natuurlijk op de socials, hè? Social media, Facebook, Instagram en dat soort die kanalen. Uiteraard de website natuurlijk. En er zit inderdaad, als je gewoon googelt van de Powerboom, met BUAM, maar in ieder geval door Google vindt ze eigenlijk heel veel van ons. En door ons is ook weer heel veel evenementen of artiestenbureaus die ons dan promoten. Dus eigenlijk op Google, maar social media en de website natuurlijk uiteraard.
0: En Maurice.
1: Ja. En Maurice natuurlijk, ja.
0: Yes. Dankjewel en we gaan naar luisteren. Die sexy apothekerin. Dankjewel Niels en Jens.
1: Dankjewel.

Ja, dat was eventjes wat gezellige klanken van Algo Echo. Die strasse is mijn tehuizen. En daarvoor natuurlijk het gesprek wat ik had. En nog de Grubbenthaler hebt u ook nog gehoord. We gaan het gesprek wat ik had serieus natuurlijk met de Powerboom. We gaan richting de klok van 9 uur alweer. En dat gaan we doen met een medley van Milou Tjanka. Een Mirische melody dus. En die Mirische melody die zal genaamd zijn Milou Tjanka Smash.

de mooie klanken die u hebt gehoord van die Grubbenthaler. Ja, ik zou zeggen vanaf deze plaats bedankt voor het luisteren naar weer een uitzending van Volksmuziek, het Volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. Natuurlijk, volgende week dan zijn we weer bij u terug met een gezellige uitzending van Volksmuziek, want dan is het alweer aflevering 1425. Ik zou zeggen vanaf deze plaats bedankt voor het luisteren nogmaals en ik hoop dat u hebt genoten van de beide interviews die ik had in het eerste uur met Nomi Sterren en in het tweede uur met de Powerbomb, de gebroeders Bongaerts, Jens en Niels. Tjus, een bespeld, auf Wiedersehen.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
7: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
6: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
8: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
9: maar
8: is een van.
9: Ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
8: Uit een slecht aangesloten toestel.
6: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
11: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
12: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
13: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden. Bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. Komende avond en nacht, dan zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 14 als minimumtemperatuur. Bij een wind die geleidelijk aan krimpt naar een zuidwestelijke richting, matig van kracht. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe en het gaat drukkend warm aanvoelen. Het wordt maximaal zo'n 31 à 32 graden en 's avonds kans op een lokale onweersbui.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kan en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: niet zou te makkelijk zijn.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.